Het was om, ja, de zaal deed om. En dan heb je boven allemaal twijlen. Hoe is was dat afgehaald? Wenn die nacht dan jou. Halt een biesle außerhalb. Nette Mädels, Biber.